0: Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Bo.
8: De omroep van de Bollestreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: In de zomer.
0: De omroep van de Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB ondernemer. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Koeweit, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal.
3: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: is Bo.
1: Reclame maken voor uw bedrijf op radio, tv en een nieuwswebsite. Dat kan bij Bo. Kijk op onze website bollestreekomroep.nl voor alle mogelijkheden.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
2: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
0: De omroep van de Bollestreek.
1: Dit is Bo.
0: Met het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fjedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fjedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
5: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech-bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
4: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
6: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
7: Ja!
6: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
4: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bo.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd in de gloednieuwe Rottemeren-tunnel, de A16, komende vanuit Breda. Er is één rijstrook dicht, je hebt nu een half uur vertraging. En verder in de regio geen files langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
9: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Valdorpelshop.nl.
13: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: Valdorpelshop.nl.
14: Bebelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: Dit is Bo.
16: De omroep van de Bollestreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
17: Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
18: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending: Katwijker Wesley van Rijn doet mee met de mooiste truck van Nederland. Zijn ze de kerstbomen al aan het optuigen in Lisse? Even buurten bij de boer in Warmond en een terugblik op het Muziek en Foodtruck Festival in Lisse. Ook het weerbericht voor komend weekend, maar eerst het laatste nieuws.
17: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollestreek.
18: De Julianakerk in Sassenheim is verkocht. Holland Vastgoedgroep kocht de kerk voor ongeveer 2 miljoen euro van de protestantse gemeente Sassenheim. De opbrengst is volgens de kerkgemeenschap hard nodig voor het onderhoud van de dorpskerk. De koper heeft plannen om de Julianakerk te renoveren en er zorgappartementen te bouwen. En naar verwachting start de bouw daarvan in 2028. Het Tiny House project Lotushof in Lisse is bijna af. Maandag werden de laatste 4 Tiny Houses geplaatst en in totaal staan er nu 8 Tiny Houses. De woningen hebben een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter. En in de woningen zullen alleenstaanden, koppels en een jong gezin gaan wonen. Deze week worden de laatste details afgewerkt door de aannemer. Daarna kunnen de bewoners er intrekken. In de gemeente Katwijk kunnen ouders van kinderen die dit jaar zijn geboren een gratis geboorteboom aanvragen. Ouders kunnen de boom planten in de tuin of in een pot ter herinnering aan hun kind. De regeling geldt ook voor ouders van kinderen die tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte zijn overleden. De bomen worden dit najaar of volgend voorjaar uitgedeeld aan de ouders.

0: Vrachtwagenchauffeur Wesley van Rijn uit Katwijk maakt met zijn vrachtwagen kans op de titel Mooiste Truck van Nederland. Zijn truck behoort tot de 24 voertuigen die zich hebben geplaatst voor de finale van de jaarlijkse verkiezing tijdens het Profile Truckstar Festival in Assen. Samen met zijn vader Frank vertelt hij in RTV Magazine wat de wedstrijd precies inhoudt.
1: Nou ja, er komt van Truckstar komt er een fotojaarboek eruit. En daar kan je je eigen voor inschrijven. Mijn zoon heeft dat gedaan en de foto is daarin gekomen. En uiteindelijk kunnen de mensen kunnen dan stemmen op vrachtwagens die ze mooi vinden. En uiteindelijk zijn we daar bij de koelwagens een van de mooiste drie.
2: Kijk, en daar wordt dan uiteindelijk ook nog eens een keer op dat festival voor gekozen wie de mooiste heeft en wie er dan de winnaar is. Want het is een jaarlijks terugkomend festival dit?
1: Ja, het is het grootste festival van vrachtwagens eigenlijk hier in Nederland, Duitsland, eigenlijk aan de omstreek. En ze komen vanaf heel Europa komen ze daar wel naartoe. En het is bijzonder als je daar überhaupt al van een van de mooiste drie van de koelwagens.
2: Ja, dat zijn nogal wat vrachtwagens die meedoen. Ik bedoel, enig idee hoeveel dat er zijn?
1: Nee. Geen heel fotojaarboek staan. Ja, helemaal ik heb vol. Geen idee hoeveel of daarin staan.
2: Nee, maar dat zijn er wel een paar honderd.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Ja. Goed, en jullie mogen meedoen als zijnde van dat het een van de mooiste is die er zijn. Dus jullie hopen wel te winnen. Uiteindelijk, tot de mooiste. Nou ja, wat maakt jouw auto zo mooi?
1: Persoonlijk vind ik gewoon dat die strak is. Er zit wel heel veel licht op, maar het vind ik persoonlijk, het blijft.
2: Wat voor kleur heeft hij dan?
1: De auto zelf heeft wit met lichtblauw. En wij rijden voor de firma RWE. En ik ben daar ook franchiser, dus hun zorgen dan voor de bloemen en de planten. En wij rijden supermarkten in Duitsland. En wij gaan zondagavond weg. En dan rijden we daar 3 dagen en dan woensdagavond gaan we weer terug.
2: Dus als je nu met dat festival meedoet, dan moet je een keertje overslaan?
1: Nou, nee, dat kan niet. We moeten gewoon. Ik spreek dan met de klanten wel af dat we een dag later gaan rijden. Want anders gaan we
2: het niet redden.
1: Gaat echt niks worden.
2: Want dat festival, waar wordt dat gehouden, dat festival?
1: In Assen.
2: Op het circuit van Assen?
1: Ja, op het circuit van Assen. Het hele circuit staat ook helemaal vol met vrachtwagens. Het is bizar hoeveel auto's daar staan.
2: Ja, dan zijn er dus ook al een paar honderd.
1: Ja.
3: Paar duizend
2: zelfs. Ja. Dus dat zijn er nogal wat die met die verkiezingen meedoen.
1: Ja, absoluut.
2: En dat is in categorieën ondergedeeld. En jullie vallen in de categorie?
3: Koeling.
2: Geconditioneerd?
3: Ja.
2: Koeling?
3: Ja.
2: Ja. En er zijn daar veel auto's die daaraan meedoen? Voor de koeling, hebben jullie dat enigszins een idee van?
3: Nee, hebben we ook niet. Nee, geen idee hoeveel er daar aan meedoen. Die staan ook allemaal in het boek met een hele.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde er nou voor het eerst van. Dat ik dacht, een truckfestival. Ik denk, we hebben dit hier, doen we nog wel eens rondrijden. Met de feestweek van Katwijk aan de Rijn.
3: Ja, de truckrun, ja.
2: Er wordt de truckrun gedaan. Ik denk, nou, we gaan er nou een keer een feestje van maken bij de truckrun. Maar dat was dus geen truckrun. Het is echt een verkiezing van de mooiste vrachtauto van het jaar.
1: Ja op het, er worden daar ook heel veel andere dingen georganiseerd. Ook nog op de dagen zelf.
2: Ja.
1: En het mooiste is eigenlijk de zondag. Dan wordt de prijs uitgereikt en dan hoor je of je in jouw categorie de mooiste bent. En als je daar dan de mooiste bent, dan kan je ook nog de allermooiste van Nederland worden.
2: Heel bijzonder. En de allermooiste van Nederland worden, is dat weer apart? Als je daar de mooiste bent, ben je nog niet de mooiste van Nederland?
1: Nee, nog niet. Naar mijn idee nog niet. Dan gaan ze van alle vrachtwagens die dan winnaars zijn, gaan ze daar nog de mooiste van uitkiezen.
2: Oh, dan maakt het de categorie niet meer uit?
1: Nee, maakt de categorie niet meer uit.
2: Oké, dus nu is het alleen de categorie bepalen.
3: Ja.
2: En binnen de categorie moet je winnen. Dus je moet misschien nog een keer met die auto.
3: Het is wel allemaal op dezelfde dag. Je hebt eerst nog de voorrondes in 8 categorieën, even uit mijn hoofd.
2: Ja?
3: Dacht ik. Nou, daar doen allemaal 3 auto's in mee. Dus daar wordt er ook nog eerst even in jouw categorie moet je nog winnen. En daarna nog eens moet je van de andere categorie moet je ook nog even winnen.
2: Dus het is niet zomaar.
3: Nee.
2: En als je kijkt naar voorgaande jaren, hangt het er dan of je veel toeters en bellen op je auto hebt zitten? Of dat je een. Kijk bijvoorbeeld de auto van Coca-Cola die het eind van het jaar reclame maakte met de kerstmis. Dan zie je wel dat er heel veel toeters en bellen op zijn auto kunnen zitten.
3: Nou, dat hoeft nog niet eens per se, maar het moet gewoon allemaal kloppen. Het spuitwerk, de lampen, het interieur, echt alles moet kloppen en helemaal glimmen en schoon zijn. En ja, dat is bizar wat daar, wat daar staat ook aan auto's. En het moeten per se werkauto's zijn. Anders kan je ook niet eens kans maken.
2: Nee, dus er moet gewoon normaal mee gereden. Dus je hebt ook nog kans dat er hier en daar, als je pech hebt, als je krasje zit en een schade hebt en ja, zo. En dat soort dingen meer. Daar moet je ook nog rekening mee houden.

0: know it too.
1: Het is dan wel midden juli en ongeveer 30 graden buiten, maar sommige mensen kunnen gewoon niet van die kerstkoorts afkomen. Zo ook de medewerkers van Intratuin Lisse. Zij zijn daar namelijk al bezig met het opzetten van de kerstmarkt. Verslaggeefster Gwen Ouwehand van West wordt wakker, ging langs bij het tuincentrum om even te kijken of er al sneeuw lag.
2: Nou, ik kom met rood gloeiende wangen kom ik dit tuincentrum binnen. Omdat ik het zo warm heb, omdat het zonnetje buiten al aan het schijnen is. En dan loop je inderdaad het tuincentrum naar binnen en dan komen de kerstbelletjes en de lampjes al tegemoet. Want hier staat het Eftelingendorp al klaar. Dat is gemaakt door mede door Brit. Jij bent manager kersthuisjes,
3: ja,
2: hè?
3: Zeker. Zeker.
2: Hoe is het allemaal? Hoe heb je dit allemaal ontworpen en bedacht en gemaakt?
3: Nou, wij hebben een heel leuk groot team. En daar bedenken we eigenlijk met z'n allen hoe gaan we dat doen dit jaar. En dan hebben we een uitwerkend team. En die hebben dat hier neergezet.
2: En vroeg ook in het jaar, want het is nog juli. Ben je niet al een beetje kerstbeu nu al?
3: Nee, zeker niet. Voor mij mag het hele jaar door mogen we met de kerst bezig zijn. Dat is de leukste periode van het jaar, de gezelligste periode van het jaar. Dus voor mij mag het hele jaar duren.
2: En wat moet er dan nu vanaf dit dorp allemaal nog gebeuren de komende maanden?
3: Nou, we hebben een kerstshow van 7000 vierkante meter. En nou, dit is denk ik nog maar een paar procent wat er staat. Dus we hebben 13 weken om de gehele kerstshow op te bouwen. 26 september gaan we open, dus dan moet het echt af zijn.
2: Ja. Nog veel werk?
3: Zeker veel werk. Maar we hebben een heel groot team die het allemaal ook fantastisch vindt. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja. Dan loop ik heel eventjes naar directeur Sjaco toe. Directeur van de Intratuin Lisse. Ja, dit is toch wel echt heel bijzonder, hè?
4: Ja, zeker. En we zijn er wel heel blij mee dat we zo vroeg al dit mooie dorp neer kunnen zetten. En getuigen de reacties van een heel aantal van onze klanten vinden ze het ook heel gaaf dat het er al staat.
2: Ja, want los van het feit dat er nu dus al een kerstdorp staat hier, mensen kopen het ook al.
4: Er wordt al gekocht en er zijn zelfs al een aantal items uitverkocht die we gelukkig wel bij konden bestellen. Maar er wordt echt al leuk in gestruimd.
2: Ja. Ja. Ja, en het is toch ook echt wel heel erg bijzonder om te zien hoor, Jeroen en Jorin. Want ja, alle eigenlijk kenmerken van de Efteling die zie je in dit dorp terug. Wat betreft het tuincentrum is het hoe vroeger hoe beter. Want jullie weten eigenlijk altijd al rond kerst hoe de show van dat jaar daarop eruit komt te zien, hè?
4: Nou, dan zijn we inspiratie aan het opdoen. En dan weten we in ieder geval de sterke punten van de show van dat jaar. En dan gaan we ook wel een beetje inspiratie opdoen bij andere winkels. Om te kijken wat wij beter kunnen doen. En ja, in de loop van januari, februari, maart, dan wordt het plan gemaakt voor het jaar erop. En dan gaan we tekenen en inletteren. En dan hebben we in juni hebben we echt wel een hele complete tekening waar je ook 3D doorheen kan lopen. Zodat we zelf ook kunnen zien van hoe die show gaat lopen. En dan gaan we bouwen.
2: Ja, heel bijzonder. Loop ik nog heel eventjes naar de brein achter dit dorp. Achter de hele kerstshow uiteindelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als je hier zo naar kijkt, dat je denkt, nou sla die zomer maar over. Ik wil dat het kerst wordt.
3: Nou, afgelopen voorjaar heb ik al wel vaker gezegd van, jongens, ga maar door met het voorjaar. Ik wil al met kerst gaan beginnen. Maar ja, je bent er al zo lang mee bezig en je wilt het eigenlijk heel snel uit gaan voeren. Dus ja, het hele jaar mag het voor mij staan hoor.
2: Ja, ja hoor. Het is nog niet dat je al helemaal klaar bent met de kerst.
3: Ja, okay. Nee joh. Het is, wat ik zeg, het is de leukste periode van het jaar. En de opbouw is hartstikke leuk. Het hele team is daaromheen leuk. Dus,
5: Ik heb toch één vraag, Gwen.
2: Ja.
5: Ik ben heel benieuwd. Hè? Buiten is het vandaag weer 30 graden. Hoe warm is het daar op de kerstshow binnen, op dit moment?
2: Ja, hoe warm is het hier eigenlijk, binnen in het tuincentrum?
3: Nou, als het buiten 30 graden is, dan is het hier echt wel 35. Misschien nog wel warmer.
5: Echt een kerstfeer.
3: Jawel.
2: Maar één ding scheelt voor de verkoeling. Er ligt in dit kerstdorp wel al sneeuw. Dus dat in ieder geval wel.
6: Daar kan je gewoon alvast lekker in gaan liggen dan om af te koelen.
2: Even een sneeuwengel maken hier.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Strandpaviljoen De Zeespiegel is niet blij met het betaald parkeren bij de Duindamse Slag in Noordwijk. De eigenaar vraagt de gemeente om de beslissing terug te draaien. Sinds de invoering ziet de strandtent minder bezoekers en een lagere omzet. Vooral hondenbezitters, ouderen en minder mobiele mensen zouden wegblijven. Volgens de ondernemer is de situatie net iets anders dan bij strandpaviljoens aan de boulevard. Hij vraagt daarom de gemeente in gesprek te gaan over een oplossing. Op de NL Space Campus in Noordwijk komt een optisch grondstation. Met een laser maakt het station contact met een satelliet en zo kan Europa belangrijke digitale gegevens beter beveiligen. Het grondstation wordt een belangrijk onderdeel van een groot samenwerkingsproject om het Europees Digitaal Informatienetwerk te beschermen. De bouw begint in augustus en het station wordt waarschijnlijk begin 2028 in gebruik genomen. De Katwijkse Bibliotheek, Welzijnskwartier en de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever komen toch niet in een gezamenlijk gebouw. Het college van burgemeester en wethouders ziet af van het plan. In plaats daarvan wil het college het huidige onderkomen van de bibliotheek en Welzijnskwartier moderniseren. Voor de wijkvereniging gaat zij op zoek naar een nieuwe tijdelijke huisvesting, omdat het bestaande gebouw niet meer aan de eisen voldoet. Na de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad de plannen verder.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid en dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits wordt alsmaar drukker en drukker. In de regio valt met name een file op in de Rottenmeerentunnel, de A16, komende vanuit het zuiden. Vanaf de Van Brienenoordbrug, een file van 7 kilometer en 35 minuten, gebeurde eerder dus een ongeluk, maar de weg is alweer vrijgegeven. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag verloopt overwegend zonnig en droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 26 tot 29 graden, maar het voelt zelfs nog warmer aan. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En vrijdag blijft het ook droog met veel zon, maar het wordt wel ietsjes koeler dan op donderdag. Het wordt ongeveer 23 tot 25 graden. De noordelijke wind zorgt voor wat frisse lucht, waardoor het ietsje minder warm aanvoelt. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur blijft met ongeveer 22 tot 24 graden aangenaam. Zondag verandert er weinig aan de temperatuur, maar neemt de bewolking geleidelijk toe. Later op de dag is er wel kans op een enkele regen of zelfs onweersbui.

0: Niet de koeien, maar weidevogels en wormen stonden zaterdagochtend centraal bij melkveehouderij Pennings in Warmond. Daar konden bezoekers buurten bij de boer. Een open dag die werd georganiseerd door coöperatie De Groene Klaver. Die organisatie houdt zich bezig met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Verslaggever Nick Vink maakte een reportage. U hoort eerst een vrijwilliger die een demonstratie geeft van een drone die zoekt naar nestjes van weidevogels.
1: Als de warmtecamera een wit stipje geeft van hier zit iets warms, dan kun je inzoomen en als het nest zichtbaar is, bijvoorbeeld een kieviet of een schoolexternest, dan kun je hem al meteen zien. Maar bij een grutto of een tureluur, dan loopt er iemand in het veld mee en dan vraag je, kijk even wat daar zit. En het kan ook een muizenholletje zijn of een verse uitwerpselen van een ander dier, een haas of zo. Maar we zijn op zoek naar de nesten natuurlijk.
2: Tijdens het buurten bij de boer op het terrein van zuivelboerderij Pennings in Warmond gaat het niet zozeer om de koeien in de stal, maar juist over wat er op het land gebeurt.
3: Ja. Want hoeveel vinden jullie dan eigenlijk als jullie...
1: Het verschilt. De eerste keer dat ik vloog was met een ervaren vlieger, hebben we 3 van dit soort stroken land gedaan. Hebben we 5 nesten gevonden. En die boer ging daarna maaien in de week. Dus dat heeft 5 nesten beschermd.
2: Coöperatie De Groene Klaver is de initiatiefnemer van deze open dag. De organisatie zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Projectleider Stef Verburg legt uit wat hier allemaal onder valt.
4: Ja, er zijn een aantal belangrijke onderdelen. Eigenlijk waar het allemaal heel veel mee begonnen is, is het weidevogelbeheer. Is dat wij dus allerlei maatregelen nemen om de weidevogels zoals de kieviet en de grutto te stimuleren en te promoten en in stand te houden op het boerenland. Daarnaast houden we ons bezig met projecten op eigenlijk in en om de sloot. Dus er is heel veel rondom de waterkwaliteit en rondom het leven in de sloot. We willen graag dat er meer insecten komen. Dat is trouwens ook weer goed voor die weidevogels. Dus daar doen we allerlei zaken mee. En daarnaast worden er nog projecten gedaan op het gebied van klimaat en bodemdaling. Die zijn wat minder zichtbaar, maar dat gebeurt vooral onder de grond.
2: Dat natuur- en landschapsbeheer wordt steeds belangrijker in de agrarische sector, vertelt Verburg. Ook in de Bollenstreek krijgen telers daar steeds meer oren naar.
4: De Bollen is natuurlijk een zeer intensieve teelt, dus daar gaat alles heel veel om productie. Maar er is ook daar zijn mogelijkheden te nemen om die veldleeuwerik en die gele kwikstaart te promoten, die je in het grasland niet ziet, maar in het Bollengebied wel aanwezig zijn.
2: Dat telers in de Bollenstreek vaker denken aan de natuur merkt ook Mart Duineveld, voorzitter van de lokale landschapsvereniging Geestgrond.
5: Dat klopt, ja. Bollenkwekers hebben er gelukkig steeds meer oog voor. En natuurlijk kan je niet tussen een gewas heel veel natuurontwikkeling doen. Want je wil ook een gezond gewas en een onkruidvrij gewas oogsten. Want je moet ook die bollen straks weer verkopen in de hele wereld rond. En je kan niet de onkruidzaden mee verkopen. Dus dat kan gewoon niet. Maar in de randen van je perceel, dus langs slootkanten of op kopeinden, of op een hoekje waar je eigenlijk net niet meer kan planten, daar kan je natuurlijk wel natuurontwikkeling doen. En dat zou indirect alweer voedsel voor die vogels zijn. Je merkt gewoon, maatschappelijk gezien is er natuurlijk best wel een beeld van een bollenkweker die niet overal even rooskleurig is. Juist die kweker die willen het tegendeel ook laten zien. En wij kunnen ze daarbij helpen als Agrarische Natuur- en Landschapvereniging. Dus samen kunnen we meer, want wij hebben feitenkennis. En daarnaast, ook een kweker is natuurlijk wel een agrariër die gek is op alles wat leeft. Hè. Ik bedoel, het is niet dat een kweker een hekel aan een vogel heeft of zo. Want een vogel doet verder geen schade voor ze. Het is alleen maar die graadmeter hoe goed of hoe slecht ze het zouden doen.
2: Gastheer van de open dag, melkveehouder Corné Pennings, vertelt dat hij al een aantal jaar bezig is met natuur- en landschapsbeheer.
6: Het is zeker de laatste jaren steeds meer in ontwikkeling en je hebt het met collega's erover. Je hebt natuurlijk ook wel een soort vergoeding nodig om het te doen. Want het is hartstikke mooi, maar als het op een gegeven moment heel veel geld kost, dan is de lol er ook wel een beetje vanaf natuurlijk.
2: Ja.
6: Dus
2: want kost het jullie veel geld? Of wordt dat allemaal, loopt dat gelijk met de subsidie die je ervoor krijgt?
6: Het loopt niet helemaal gelijk met de subsidie. Het kost uiteindelijk wel wat. Maar precies, ik heb nooit precies uitgerekend. Het is ook heel lastig om uit te rekenen wat het kost, maar het geeft wel een heel fijn gevoel. En je ziet ook dat de mensen om je heen het heel erg waarderen.
3: Ja, is dat ook waarom je het doet?
6: Ja, dat is wel een van de redenen ook, zeker. Ja, en natuurlijk vind ik het zelf ook mooi om Grutto te zien. En dat je die weidevogels een stukje kan beschermen.
2: Maar dat gaat niet allemaal vanzelf.
6: Het is alleen wel heel belangrijk dat dat de mensen bijvoorbeeld ook de rekening mee houden met een poes of zo. Weet je wel? Want ik heb hier thuis weinig weidevogels. Achterin zit een jachthaven en hebben mensen ook vaak poes. Ja, dan is het eigenlijk...
3: Dan is het al klaar.
6: Dan is het al een soort klaar. Ja, weet je wel. Dus hier thuis is het lastig. Maar ja. Een paar stukken dan hiernaast. Ja, daar zijn gewoon veel nesten.

0: Voor de vijfde keer op rij vond afgelopen weekend het Muziek en Foodtruck Festival plaats in het Mondriaanpark in Lisse. Ondanks de hitte was het lekker druk. Veel bezoekers vonden beschutting op één van de bankjes onder de grote bomen in het park. Er was muziek van lokale bandjes en er werd een lekker drankje gedronken. U hoort een reportage van Nick Vink.
1: Frank van der Kroft, we staan hier in het Mondriaanpark in Lisse. Bij het Muziek en Foodtruck Festival hier in het Mondriaanpark. Het is stralend weer. Nou, een betere dag kan je niet hebben, hè?
2: Nee, dat klopt. De weergoden zijn ons super goed gezind. En we hopen ook dat een beetje publiek trekt. Maar zoals je ziet, het loopt langzaam vol. We zien jong, we zien oud, we zien kinderen. We hebben twee springkissers voor de jeugd. En we hopen dat we zo tot vanavond een uurtje of 9:30, dat we zo gezellig door kunnen gaan.
3: Het is helemaal geweldig. Het sfeertje zit er goed in hier.
1: Ja, jullie waren lekker aan het dansen alvast.
3: Inderdaad, ja, we voelen de vibe, zeker. Ja.
1: Want wonen jullie hier dichtbij? Of?
3: Nou, ik woon in Nieuw-Vennep. Dus
1: in Nieuw-Vennep?
3: Ja, bij mij is het echt om de hoek. Dus we zijn allemaal naar mijn huis gegaan om vervolgens hierheen te komen.
1: Oh, echt waar. Speciaal voor het festival.
3: Ja, zeker. Ja. Speciaal voor Sticky Tire. Dat is onze docent daar. En onze vriendin gaat zo ook optreden.
1: Oh, dus jullie zijn fan?
3: Zeker. Wij zijn hier voor de support.
1: Waarom bent u hier naartoe gekomen?
4: Nou, ten eerste woon ik eigenlijk naast het park. Dus het is makkelijk. Dus je is makkelijk, ik ga kijken of het wat is. Als het niks is, ben ik zo thuis. Maar het is tot nu toe heel gezellig.
1: Ja, wat vindt u er zo gezellig aan?
4: Nou, de muziek, de mensen. Kijk, mensen. Heel gezellige mensen.
1: Dit is jullie lustrumjaar, hè? 5 jaar in het Mondriaanpark.
2: Klopt, we zijn een beetje kleinschalig begonnen. En we hebben nu het 5e jaar en we zien het ieder jaar weer groeien. En gelukkig zijn er ook ieder jaar meer sponsoren, want we moeten dit... Dit muziekfestival moeten we echt zelf financieren. We krijgen 0 subsidie van de gemeente. Dus we moeten helemaal wat dat betreft op eigen benen staan. Maar het is ons ieder jaar nog gelukt om door middel van sponsoren een mooi feestje voor de mensen in Lisse te organiseren.
1: Ferry, u bent van Chic & Simple hier in Lisse. En u staat hier ook op dit festival op het Mondriaanpark. En u bent allerlei drankjes aan het schenken. Ja. Het is hartstikke warm. Wat kan je nou het best drinken?
5: Ja, goed, hangt er nog wat je wil. Maar de meeste mensen drinken lekker een Hertogjan bier. Toch lekker met de warmte. Jongeren drinken wat anders natuurlijk. Ja. Groen ijsthee, frisje. Ja, dat is helemaal leuk.
1: Ja. Van alles wat wordt er gedronken eigenlijk?
5: Ja, van alles wat. En we zeggen aardig weer wordt het vandaag. En een jaar daarvoor was het om 6:30 flink onweer. En toen liep het helemaal leeg, maar vandaag wordt het druk. Ik denk dat er ergens tussen de 900 en 1100 mensen komen. Dus het wordt helemaal leuk. Ja. Leuk feestje.
1: Ja. En waarom zijn jullie dit gaan organiseren?
2: Nou, omdat we vonden dat dit park zich daar ontzettend mooi voor leent. Het is een park wat gedurende het jaar eigenlijk altijd leeg staat, maar niet zoveel gebeurt. Verder is het in de Poelpolder in Lisse. En in de Poelpolder gebeurt minder dan in het centrum van Lisse. Dus we willen ook de mensen hier in de buurt willen we een beetje bij dit soort gebeurtenis betrekken. Nou, ik denk dat dat aardig lukt op deze manier.
1: Nolan en Ezra, ik zag jullie net met wat vuilniszakken hier rondlopen. Nolan, vertel eens, wat zijn jullie aan het doen?
6: We zoeken voor statiegeld.
1: Ah, oké. En hebben jullie al wat gevonden?
6: Ja, 2 blikjes.
1: Oké, dus jullie gaan nog even verder zoeken vanavond.
6: Ja.
1: En Ezra, we zijn hier in het Mondriaanpark. Het is eigenlijk een groot feest. Vind je het een beetje leuk hier?
6: Ja.
1: Ja? Wat vind je er zo leuk aan?
6: Gewoon spelen.
1: Ja? Nolan, wat heb jij allemaal gedaan?
7: We zijn hier eigenlijk net. Okay. Dus we hebben nog niet zo heel veel gedaan.
1: Nee.
7: Alleen even rondgekeken, dat wel.
1: Even rondgekeken. En toen je ging rondkijken, wat was je eerste impressie? Hoe vind je het? Vind je het gezellig?
7: Ja, ik had ook gehoord dat er wel een vriend al zou komen. Dus daar kan ik gewoon lekker mee spelen.
1: Oké, leuk. Nou, dus jullie gaan vanavond tot in de late uurtjes lekker een feestje van mij.
7: Denk het wel, ja.
8: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
9: Boucaer Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaer Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaerslaapcomfort.nl.
10: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaer. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaer Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
11: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
12: De omroep van de Bollenstreek.
11: Dit is Bo.
12: Met het nieuws van 8 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
14: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
13: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
15: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
13: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Bo.
16: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Hier en daar in de regio rijdt het wat langzamer. Zoals op de A12 nu, Utrecht-Den Haag tussen Gouda en Bleiswijk. 3 kilometer en 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam toe. Voor de Rottermeerentunnel nog 1/2 uurtje extra. Komt dus door een eerder ongeluk. De weg is er weer vrij. Het is er sowieso al wel drukker afgelopen periode, omdat de A20 dicht is en dit voor veel mensen een interessante omrijroute is. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
18: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
19: terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
20: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
21: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
11: Dit is Bo,
22: de omroep van de Bollenstreek.
11: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Jordan de Haas.
0: Een hele goede dag. Met vandaag in de uitzending, Katwijker Wesley van Rijn doet mee met de mooiste truck van Nederland. Zijn ze de kerstbomen al aan het optuigen in Lisse? Even buurten bij de boer in Warmond en een terugblik op het muziek- en foodtruckfestival in Lisse. Ook het weerbericht voor komend weekend, maar eerst het laatste nieuws.
11: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
0: De Julianakerk in Sassenheim is verkocht. Holland Vastgoedgroep kocht de kerk voor ongeveer 2 miljoen euro van de protestantse gemeente Sassenheim. De opbrengst is volgens de kerkgemeenschap hard nodig voor het onderhoud van de dorpskerk. De koper heeft plannen om de Julianakerk te renoveren en er zorgappartementen te bouwen. En naar verwachting start de bouw daarvan in 2028. Het Tiny House project Lotushof in Lisse is bijna af. Maandag werden de laatste 4 tiny houses geplaatst en in totaal staan er nu 8 tiny houses. De woningen hebben een oppervlakte van ongeveer 30 vierkante meter en in de woningen zullen alleenstaanden, koppels en een jong gezin gaan wonen. Deze week worden de laatste details afgewerkt door de aannemer. Daarna kunnen de bewoners er intrekken. In de gemeente Katwijk kunnen ouders van kinderen die dit jaar zijn geboren een gratis geboorteboom aanvragen. Ouders kunnen de boom planten in de tuin of in een pot ter herinnering aan hun kind. De regeling geldt ook voor ouders van kinderen die tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte zijn overleden. De bomen worden dit najaar of volgend voorjaar uitgedeeld aan de ouders.

0: Vrachtwagenchauffeur Wesley van Rijn uit Katwijk maakt met zijn vrachtwagen kans op de titel Mooiste Truck van Nederland. Zijn truck behoort tot de 24 voertuigen die zich hebben geplaatst voor de finale van de jaarlijkse verkiezing tijdens het Profile Truckstar Festival in Assen. Samen met zijn vader Frank vertelt hij in RTV Magazine wat de wedstrijd precies inhoudt.
1: Nou ja, er komt een van Truckstar komt er een fotojaarboek eruit. En daar kan je je eigen voor inschrijven. Mijn zoon heeft dat gedaan en de foto is daarin gekomen. En uiteindelijk kunnen de mensen kunnen dan stemmen op vrachtwagens die ze mooi vinden. En uiteindelijk zijn we daar bij de koelwagens een van de mooiste drie.
2: Kijk, en daar wordt dan uiteindelijk ook nog eens een keer op dat festival voor gekozen wie de mooiste heeft en wie er dan de winnaar is. Want het is een jaarlijks terugkomend festival dit?
1: Ja, het is het grootste festival van vrachtwagens eigenlijk hier in Nederland, Duitsland, eigenlijk aan de omstreek. En ze komen vanaf heel Europa komen ze daar wel naartoe. En het is bijzonder als je daar überhaupt al van een van de mooiste drie van de koelwagens
2: kan staan. Zijn nogal wat vrachtwagens die meedoen. Ik bedoel, enig idee hoeveel dat er zijn?
1: Nee. Geen idee. Fotojaarboek staan. Ja, ik heb geen idee hoeveel of daarin staan.
2: Nee, maar dat zijn er wel een paar honderd.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Ja. Goed, en jullie mogen meedoen als zijnde van dat het een van de mooiste is die er zijn. Dus jullie hopen wel te winnen. Uiteindelijk, tot de mooiste. Nou ja, wat maakt jouw auto zo mooi?
1: Persoonlijk vind ik gewoon dat die strak is. Er zit wel heel veel licht op, maar het vind ik persoonlijk, het blijft.
2: Wat voor kleur heeft hij dan?
1: De auto zelf heeft wit met lichtblauw. En wij rijden voor de firma RWE. En ik ben daar ook franchiser. Dus hun zorgen dan voor de bloemen en de planten. En wij rijden supermarkten in Duitsland. En wij gaan zondagavond weg. En dan rijden we daar 3 dagen. En dan woensdagavond gaan we weer terug.
2: Dus als je nu met dat festival meedoet, dan moet je er een keertje overslaan.
1: Nou, nee, dat kan niet. We moeten gewoon. Ik spreek er met de klanten wel af dat we een dag later gaan rijden. Want anders gaan we
2: niet redden.
1: Gaat echt niks worden.
2: Want dat festival, waar wordt dat gehouden, dat festival?
1: In Assen.
2: Op het circuit van Assen?
1: Ja, op het circuit van Assen. Het hele circuit staat ook helemaal vol met vrachtwagens. Het is bizar hoeveel auto's daar staan.
2: Ja, er zijn er dus ook al een paar honderd.
1: Ja.
3: Een paar duizend.
2: Een paar duizend zelfs. Ja. Dus dat zijn er nogal wat die met die verkiezingen meedoen.
1: Ja. Absoluut.
2: En dat is in categorieën ondergedeeld en jullie vallen in de categorie?
3: Koeling.
2: Geconditioneerd?
3: Ja.
2: Koeling?
3: Ja.
2: Ja. En zijn daar veel auto's die eraan meedoen? Voor de koeling, hebben jullie dat enigszins een idee van?
3: Nee, we hebben ook niet, geen idee hoeveel er daar aan meedoen. Die staan ook allemaal in het boek met een hele.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik hoorde er nou voor het eerst van. Dat ik dacht, een truckfestival. Ik denk, we hebben dit hier, doen we nog wel eens rondrijden met de feestweek van Katwijk aan de Rijn.
3: Ja, de truckrun.
2: De truckrun gedaan. Ik denk, nou, we gaan daar nou een keer een feestje van maken bij de truckrun. Maar dat was dus geen truckrun. Het is echt een verkiezing van de mooiste vrachtauto van het jaar.
1: Ja op het, er worden daar ook heel veel andere dingen georganiseerd. Ook nog op de dagen zelf.
2: Ja.
1: En het mooiste is eigenlijk de zondag. Dan wordt de prijs uitgereikt. En dan hoor je of je in jouw categorie de mooiste bent. En als je daar dan de mooiste bent, dan kan je ook nog de allermooiste van Nederland worden.
2: Heel bijzonder. Heel bijzonder. En de allermooiste van Nederland worden, is dat weer apart? Als je daar de mooiste bent, ben je nog niet de mooiste van Nederland?
1: Nee, nog niet. Naar mijn idee nog niet. Dan gaan ze van alle vrachtwagens die dan winnaars zijn, gaan ze daar nog de mooiste van uitkiezen.
2: Oh, dan maakt het de categorie niet meer uit?
1: Nee, maakt de categorie niet meer uit.
2: Oké, dus nu is het alleen de categorie bepalen. Ja. En binnen de categorie moet je winnen. Dus je moet misschien nog een keer met die auto.
3: Het is wel allemaal op dezelfde dag. Je hebt eerst nog de voorrondes in 8 categorieën, even uit mijn hoofd.
2: Ja?
3: Dacht ik. Nou, daar doen allemaal 3 auto's in mee. Dus daar wordt er ook nog eerst even in jouw categorie moet je nog winnen. En daarna nog eens moet je van de andere categorie moet je ook nog even winnen.
2: Het is niet zomaar.
3: Nee.
2: En als je kijkt naar voorgaande jaren, hangt het er dan of je veel toeters en bellen op je auto hebt zitten? Of dat je een. Kijk bijvoorbeeld de auto van Coca-Cola die het eind van het jaar reclame maakte met de kerstmis. Dan zie je wel dat er heel veel toeters en bellen op zijn auto kunnen zitten.
3: Nou, dat hoeft nog niet eens per se, maar het moet gewoon allemaal kloppen. Het spuitwerk, de lampen, het interieur, echt alles moet kloppen en helemaal glimmen en schoon zijn. En ja, dat is bizar wat daar staat ook aan auto's. En het moeten per se werkauto's zijn. Anders kan je ook niet eens kans maken.
2: Dus er moet gewoon normaal mee gereden. Dus je hebt ook nog kans dat er hier en daar, als je pech hebt, als een krasje zit en een schade hebt en zo. En dat soort dingen meer. Daar moet je ook nog rekening mee houden.

0: 2.
1: Het is dan wel midden juli en ongeveer 30 graden buiten, maar sommige mensen kunnen gewoon niet van die kerstkoorts afkomen. Zo ook de medewerkers van Intratuin Lisse. Zij zijn daar namelijk al bezig met het opzetten van de kerstmarkt. Verslaggeefster Gwen Ouwehand van West wordt wakker ging langs bij het tuincentrum om even te kijken of er al sneeuw lag.
2: Nou, ik kom met rood gloeiende wangen kom ik dit tuincentrum binnen. Omdat ik het zo warm heb, omdat het zonnetje buiten al aan het schijnen is. En dan loop je inderdaad het tuincentrum naar binnen en dan komen de kerstbelletjes en de lampjes al tegemoet. Want hier staat het Eftelingendorp al klaar. Dat is gemaakt door mede door Brit. Jij bent manager kersthuisjes,
3: ja,
2: hè?
3: Zeker. Zeker.
2: Hoe is het allemaal? Hoe heb je dit allemaal ontworpen en bedacht en gemaakt?
3: Nou, wij hebben een heel leuk groot team. En daar bedenken we eigenlijk met z'n allen hoe gaan we het doen dit jaar. En dan hebben we een uitwerkend team. En die hebben dat hier neergezet.
2: En vroeg ook in het jaar, want het is nog juli.
3: Ja.
2: Ben je niet al een beetje kerstbeu nu al?
3: Nee, zeker niet. Van mij mag het hele jaar door mogen we met de kerst bezig zijn. Dat is de leukste periode van het jaar, de gezelligste periode van het jaar. Dus voor mij mag het hele jaar duren.
2: En wat moet er dan nu vanaf dit dorp allemaal nog gebeuren de komende maanden?
3: Nou, we hebben een kerstshow van 7000 vierkante meter. En nou, dit is denk ik nog maar een paar procent wat er staat. Dus we hebben 13 weken om de gehele kerstshow op te bouwen. 26 september gaan we open, dus dan moet het echt af zijn.
2: Zo. Ja. Nog veel werk?
3: Zeker veel werk. Maar we hebben een heel groot team die het allemaal ook fantastisch vindt. Dus dat komt helemaal goed.
2: Ja. Dan loop ik heel eventjes naar directeur Sjaco toe. Directeur van Intratuin Lisse. Ja, dit is toch wel echt heel bijzonder, hè?
4: Ja, zeker. En we zijn er wel heel blij mee dat we zo vroeg al dit mooie dorp neer kunnen zetten. En getuigen de reacties van een heel aantal van onze klanten vinden ze het ook heel gaaf dat het er al staat.
2: Ja, want los van het feit dat er nu dus al een kerstdorp staat hier, mensen kopen het ook al.
4: Er wordt al gekocht en er zijn zelfs al een aantal items uitverkocht die we gelukkig wel bij konden bestellen. Maar er wordt echt al leuk in gestruind.
2: Ja. Ja. Ja, en het is toch ook echt wel heel erg bijzonder om te zien hoor, Jeroen en Jorin. Want ja, alle eigenlijk kenmerken van de Efteling die zien in dit dorp terug. Wat betreft het tuincentrum is het hoe vroeger hoe beter. Want jullie weten eigenlijk altijd al rond kerst hoe de show van dat jaar daarop eruit komt te zien, hè?
4: Nou, dan zijn we inspiratie aan het opdoen. En dan weten we in ieder geval de sterke punten van de show van dat jaar. En dan gaan we ook wel een beetje inspiratie opdoen bij andere winkels. Om te kijken wat wij beter kunnen doen. En in de loop van januari, februari, maart, dan wordt het plan gemaakt voor het jaar erop. En dan gaan we tekenen en in letteren. En dan hebben we in juni hebben we echt wel een hele complete tekening waar je ook 3D doorheen kan lopen. Zodat we zelf ook kunnen zien van hoe die show gaat lopen. En dan gaan we bouwen.
2: Ja, heel bijzonder. Loop ik nog heel eventjes naar de brein achter dit dorp. Achter de hele kerstshow uiteindelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat als je hier zo naar kijkt, dat je denkt, nou sla die zomer maar over. Ik wil dat het kerst wordt.
3: Nou, afgelopen voorjaar heb ik al wel vaker gezegd van, jongens, ga maar door met het voorjaar. Ik wil al met kerst gaan beginnen. Maar ja, je bent er al zo lang mee bezig en je wilt het eigenlijk heel snel uit gaan voeren. Dus ja, het hele jaar mag het voor mij staan hoor.
2: Ja, ja hoor. Het is nog niet dat je al helemaal klaar bent met de kerst.
3: Ja, okay. Nee joh. Het is, wat ik zeg, het is de leukste periode van het jaar. En de opbouw is hartstikke leuk. Het hele team is daaromheen leuk. Dus,
5: Ik heb nog één vraag, Gwen.
3: Ja.
5: Ik ben heel benieuwd. Hè? Buiten is het vandaag weer 30 graden. Hoe warm is het daar op de kerstshow binnen, op dit moment?
2: Ja, hoe warm is het hier eigenlijk, binnen in het tuincentrum?
3: Nou, als het buiten 30 graden is, dan is het hier echt wel 35. Misschien nog wel warmer.
5: Echt een kerstsfeer.
3: Jawel.
2: Maar één ding scheelt voor de verkoeling. Er ligt in dit kerstdorp wel al sneeuw. Dus dat in ieder geval wel.
6: Daar kan je gewoon alvast lekker in gaan liggen dan om af te koelen.
2: Even een sneeuwengel maken hier.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Strandpaviljoen De Zeespiegel is niet blij met het betaald parkeren bij de Duindamse Slag in Noordwijk. De eigenaar vraagt de gemeente om de beslissing terug te draaien. Sinds de invoering ziet de strandtent minder bezoekers en een lagere omzet. Vooral hondenbezitters, ouderen en minder mobiele mensen zouden wegblijven. Volgens de ondernemer is de situatie net iets anders dan bij strandpaviljoens aan de boulevard. Hij vraagt daarom de gemeente in gesprek te gaan over een oplossing. Op de NL Space Campus in Noordwijk komt een optisch grondstation. Met een laser maakt het station contact met een satelliet en zo kan Europa belangrijke digitale gegevens beter beveiligen. Het grondstation wordt een belangrijk onderdeel van een groot samenwerkingsproject om het Europees Digitaal Informatienetwerk te beschermen. De bouw begint in augustus en het station wordt waarschijnlijk begin 2028 in gebruik genomen. De Katwijkse Bibliotheek, Welzijnskwartier en de wijkvereniging Hoornes Rijnsoever komen toch niet in een gezamenlijk gebouw. Het college van burgemeester en wethouders ziet af van het plan. In plaats daarvan wil het college het huidige onderkomen van de bibliotheek en welzijnskwartier moderniseren. Voor de wijkvereniging gaat zij op zoek naar een nieuwe tijdelijke huisvesting, omdat het bestaande gebouw niet meer aan de eisen voldoet. Na de zomervakantie bespreekt de gemeenteraad de plannen verder.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een nieuw ongeluk in de regio en die veroorzaakt behoorlijk wat file op de A12 Utrecht-Den Haag bij Bleiswijk. Er zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Gouda heb je een uur vertraging. Dit duurt nog tot 9 uur waarschijnlijk. Verder ook wat andere files in de regio. Zo door wegwerkzaamheden op de A20 aan de noordkant van Rotterdam. Daarom nu file op de A16 komende vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 25 minuten. En ook nog file op de N11 in beide richtingen voor Alphen aan de Rijn West. Om en nabij 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Donderdag verloopt overwegend zonnig en droog. De middagtemperatuur komt uit rond de 26 tot 29 graden, maar het voelt zelfs nog warmer aan. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. En vrijdag blijft het ook droog met veel zon, maar het wordt wel ietsjes koeler dan op donderdag. Het wordt ongeveer 23 tot 25 graden. De noordelijke wind zorgt voor wat frisse lucht, waardoor het ietsje minder warm aanvoelt. Zaterdag wisselen zon en wolken elkaar af. De temperatuur blijft met ongeveer 22 tot 24 graden aangenaam. Zondag verandert er weinig aan de temperatuur, maar neemt de bewolking geleidelijk toe. Later op de dag is er wel kans op een enkele regen of zelfs onweersbui.

0: Niet de koeien, maar weidevogels en wormen stonden zaterdagochtend centraal bij melkveehouderij Pennings in Warmond. Daar konden bezoekers buurten bij de boer. Een open dag die werd georganiseerd door coöperatie De Groene Klaver. Die organisatie houdt zich bezig met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Verslaggever Nick Vink maakte een reportage. U hoort eerst een vrijwilliger die een demonstratie geeft van een drone die zoekt naar nestjes van weidevogels.
1: Als de warmtecamera een wit stipje geeft van hier zit iets warms, dan kun je inzoomen en als het nest zichtbaar is, bijvoorbeeld bij een kieviet of een schoolexternest, dan kun je hem al meteen zien. Maar bij een grutto of een tureluur, dan loopt er iemand in het veld mee en dan vraag je, kijk even wat daar zit. En het kan ook een muizenholletje zijn of een verse uitwerpselen van een ander dier, een haas of zo. Maar we zijn op zoek naar de nesten natuurlijk.
2: Tijdens het buurten bij de boer op het terrein van zuivelboerderij Pennings in Warmond gaat het niet zozeer om de koeien in de stal, maar juist over wat er op het land gebeurt.
3: Ja. Hoeveel vinden jullie dan eigenlijk als jullie...
1: Het verschilt. De eerste keer dat ik vloog was met een ervaren vlieger, hebben we 3 van dit soort stroken land gedaan. Hebben we 5 nesten gevonden. En die boer ging daarna maaien in de week. Dus dat heeft 5 nesten beschermd.
2: Coöperatie De Groene Klaver is de initiatiefnemer van deze open dag. De organisatie zet zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Projectleider Stef Verburg legt uit wat hier allemaal onder valt.
4: Ja, er zijn een aantal belangrijke onderdelen. Eigenlijk waar het allemaal heel veel mee begonnen is het weidevogelbeheer. Is dat wij dus allerlei maatregelen nemen om de weidevogels zoals de kieviet en de grutto te stimuleren en te promoten en in stand te houden op het boerenland. Daarnaast houden we ons bezig met projecten eigenlijk in en om de sloot. Dus er is heel veel rondom de waterkwaliteit en rondom het leven in de sloot. We willen graag dat er meer insecten komen. Is trouwens ook weer goed voor die weidevogels. Dus daar doen we allerlei zaken mee. En daarnaast worden er nog projecten gedaan op het gebied van klimaat en bodemdaling. Die zijn wat minder zichtbaar, maar dat gebeurt vooral onder de grond.
2: Dat natuur- en landschapsbeheer wordt steeds belangrijker in de agrarische sector, vertelt Verburg. Ook in de Bollenstreek krijgen telers daar steeds meer oren naar.
4: De Bollen is natuurlijk een zeer intensieve teelt, dus daar gaat alles heel veel om productie. Maar er is ook daar zijn mogelijkheden te nemen om die veldleeuwerik en die gele kwikstaart te promoten, die je in het grasland niet ziet, maar in het Bollengebied wel aanwezig zijn.
2: Dat telers in de Bollenstreek vaker denken aan de natuur merkt ook Mart Duineveld, voorzitter van de lokale landschapsvereniging Geestgrond.
5: Dat klopt, ja. Bollenkwekers hebben er gelukkig steeds meer oog voor. En natuurlijk kan je niet tussen de gewassen heel veel natuurontwikkeling doen. Want je wil ook een gezond gewas en een onkruidvrij gewas oogsten. Want je moet ook die bollen straks weer verkopen in de hele wereld rond. En je kan niet de onkruidzaden mee verkopen. Dus dat kan gewoon niet. Maar in de randen van je perceel, dus langs slootkanten of op kopeinden of op een hoekje waar je eigenlijk net niet meer kan planten, daar kan je natuurlijk wel natuurontwikkeling doen. En dat zou indirect alweer voedsel voor die vogels zijn. Je merkt gewoon, maatschappelijk gezien is er natuurlijk best wel een beeld van een bollenkweker die niet overal even rooskleurig is. Juist die kweker die wil het tegendeel ook laten zien. En wij kunnen ze daarbij helpen als Agrarische Natuur- en Landschapvereniging. Dus samen kunnen we meer, want wij hebben feitenkennis. En daarnaast ook een kweker is natuurlijk wel een agrariër die gek is op alles wat leeft. Hè. Ik bedoel, het is niet dat een kweker een hekel aan een vogel heeft of zo. Want een vogel doet verder geen schade voor ze. Het is alleen maar die graadmeter hoe goed of hoe slecht ze het zouden doen.
2: Gastheer van de open dag, melkveehouder Corné Pennings, vertelt dat hij al een aantal jaar bezig is met natuur- en landschapsbeheer.
6: Het is zeker de laatste jaren steeds meer in ontwikkeling en je hebt het met collega's erover. Je hebt natuurlijk ook wel een soort vergoeding nodig om het te doen. Want het is hartstikke mooi, maar als het op een gegeven moment heel veel geld kost, dan is de lol er ook wel een beetje vanaf natuurlijk.
2: Ja.
6: Dus
2: want kost het jullie veel geld? Of wordt dat allemaal, loopt dat gelijk met de subsidie die je ervoor krijgt?
6: Het loopt niet helemaal gelijk met de subsidie. Het kost uiteindelijk wel wat. Maar op precies, ik heb nooit precies uitgerekend. Het is ook heel lastig om uit te rekenen wat het kost, maar het geeft wel een heel fijn gevoel. En je ziet ook dat de mensen om je heen het heel erg waarderen.
3: Ja, is dat ook waarom je het doet?
6: Ja, dat is wel een van de redenen ook, zeker. Ja, en natuurlijk vind ik het zelf ook mooi om Grutto te zien. En dat je die weidevogels een stukje kan beschermen.
2: Maar dat gaat niet allemaal vanzelf.
6: Het is alleen wel heel belangrijk dat dat de mensen bijvoorbeeld ook de rekening mee houden met een poes of zo. Weet je wel, want ik heb hier thuis weinig weidevogels. Achterin zit de jachthaven en hebben mensen ook vaak poes. Ja, dan is het eigenlijk...
3: Dan is het al klaar.
6: Dan is het al een soort klaar. Ja. Ja, weet je wel. Dus hier thuis is het lastig. Maar ja. Een paar stukken dan hiernaast. Ja, daar zijn gewoon veel nesten.

0: Voor de vijfde keer op rij vond afgelopen weekend het Muziek en Foodtruck Festival plaats in het Mondriaanpark in Lisse. Ondanks de hitte was het lekker druk. Veel bezoekers vonden beschutting op één van de bankjes onder de grote bomen in het park. Er was muziek van lokale bandjes en er werd een lekker drankje gedronken. U hoort een reportage van Nick Vink.
1: Frank van der Kroft, we staan hier in het Mondriaanpark in Lisse. Bij het Muziek en Foodtruck Festival hier in het Mondriaanpark. Het is stralend weer. Nou, een betere dag kan je niet hebben, hè?
2: Nee, dat klopt. De weergoden zijn ons super goed gezind. En we hopen ook dat een beetje publiek trekt. Maar zoals je ziet, het loopt langzaam vol. We zien jong, we zien oud, we zien kinderen. We hebben twee springkussens voor de jeugd. En we hopen dat we zo tot vanavond een uurtje of 9:30, dat we zo gezellig door kunnen gaan.
3: Het is helemaal geweldig. Het sfeertje zit er goed in hier.
1: Ja, jullie waren lekker aan het dansen alvast.
3: Inderdaad, ja, we voelen de vibe, zeker. Ja.
1: Want wonen jullie hier dichtbij?
3: Ik woon in Nieuw-Vennep. Dus
1: in Nieuw-Vennep?
3: Ja, bij mij is het echt om de hoek. Dus we zijn allemaal naar mijn huis gegaan om vervolgens hierheen te komen.
1: Oh, echt waar. Speciaal voor het festival.
3: Ja, zeker. Ja. Speciaal voor Sticky Tire. Dat is onze docent daar. En onze vriendin gaat zo ook optreden.
1: Oh, dus jullie zijn fan?
3: Zeker. Wij zijn hier voor de support.
1: Waarom bent u hier naartoe gekomen?
4: Nou, ten eerste woon ik eigenlijk naast het park. Dus het is makkelijk. Ik ga kijken of het wat is. Als het niks is, ben ik zo thuis. Maar het is tot nu toe heel gezellig.
1: Ja, wat vindt u er zo gezellig aan?
4: Nou, de muziek, de mensen. Kijk, mensen. Heel gezellige mensen.
1: Dit is jullie lustrumjaar, hè? 5 jaar in het Mondriaanpark.
2: Klopt, we zijn een beetje kleinschalig begonnen. En we hebben nu het 5e jaar en we zien het ieder jaar weer groeien. En gelukkig zijn er ook ieder jaar meer sponsoren, want we moeten dit... Dit muziekfestival moeten we echt zelf financieren. We krijgen 0 subsidie van de gemeente. Dus we moeten helemaal wat dat betreft op eigen benen staan. Maar het is ons ieder jaar nog gelukt om door middel van sponsoren een mooi feestje voor de mensen in Lisse te organiseren.
1: Ferry, u bent van Chic & Simple hier in Lisse. En u staat hier ook op dit festival op het Mondriaanpark. En u bent allerlei drankjes aan het schenken. Ja. Het is hartstikke warm. Wat kan je nou het best drinken?
5: Ja, dat hangt erop wat je wil. Maar de meeste mensen drinken lekker een Hertogjan bier. Toch lekker met de warmte. Jongeren drinken wat anders natuurlijk. Groen ijsthee, frisje. Ja, dat is helemaal leuk.
1: Ja. Van alles wat wordt er gedronken eigenlijk?
5: Ja, van alles wat. En we zeggen aardig weer wordt het vandaag. Een jaar daarvoor was het om 6:30 flink onweer. En toen liep het helemaal leeg, maar vandaag wordt het druk. Ik denk dat er ergens tussen de 900 en 1100 mensen komen. Dus het wordt helemaal leuk. Ja. Leuk feestje.
1: Ja. En waarom zijn jullie dit gaan organiseren?
2: Nou, omdat we vonden dat dit park zich daar ontzettend mooi voor leent. Het is een park wat gedurende het jaar eigenlijk altijd leeg staat, maar niet zoveel gebeurt. Verder is het in de Poelpolder in Lisse. En in de Poelpolder gebeurt minder dan in het centrum van Lisse. Dus we willen ook de mensen hier in de buurt willen we een beetje bij dit soort gebeurtenis betrekken. Nou, ik denk dat dat aardig lukt op deze manier.
1: Nolan en Ezra, ik zag jullie net met wat vuilniszakken hier rondlopen. Nolan, vertel eens, wat zijn jullie aan het doen?
6: We zoeken voor statiegeld.
1: Ah, oké. Okay. En hebben jullie al wat gevonden?
6: Ja, 2 blikjes.
1: Oké, dus jullie gaan nog even verder zoeken vanavond.
6: Ja.
1: En Ezra, we zijn hier in het Mondriaanpark. Het is eigenlijk een groot feest. Vind je het een beetje leuk hier?
6: Ja.
1: Ja? Wat vind je er zo leuk aan?
6: Gewoon spelen.
1: Ja? Nolan, wat heb jij allemaal gedaan?
7: We zijn hier eigenlijk net. Okay. Dus we hebben nog niet zo heel veel gedaan.
1: Nee.
7: Alleen even rondgekeken, dat wel.
1: Even rondgekeken. En toen je ging rondkijken, wat was je eerste impressie? Hoe vind je het? Vind je het gezellig?
7: Ja, ik had ook gehoord dat er wel een vriend al zou komen. Dus daar kan ik gewoon lekker mee spelen.
1: Oké, leuk. Nou, dus jullie gaan vanavond tot in de late uurtjes er lekker een feestje van maken.
7: Ik denk het wel, ja.

0: Dit was Nieuws Boulevard voor nu. Nieuws teruglezen kan op de websites van Bollenstreek Omroep en RTV Katwijk. Ik wens u nog een prettige dag.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
3: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
4: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
5: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
6: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
7: De omroep van de Bollenstreek.
6: Dit is Bo.
7: Met het nieuws van 9 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
9: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
8: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
10: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
8: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bo.
11: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar niet te vroeg juichen, er staan nog behoorlijk lange files. Zoals op de A12 Utrecht-Den Haag. Bij Bleiswijk is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en vanaf Reewijk is de vertraging 1 uur. Dit duurt nog tot ongeveer 9:15. Verder is het daar ook erg druk op meerdere N-wegen in de regio en ook nog lokaler. Hou daar voorlopig dus nog rekening met flink wat extra reistijd. Verder is het ook druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg wordt er langzamer gereden. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot slot nog wegwerkzaamheden op de A20. De weg is daar dicht ten noorden van Rotterdam. Daarom nu viel op de A16 komende vanuit het zuiden. Voor knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
15: Is toegang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
17: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. De ochtendshow van Bo. Vandaag met Jan Berg. Op Bo.
7: De omroep van de Bollestreek.

0: Ja, dat is hem dan, de opening hier in de ochtendshow op deze 16e juli in 2026. David Bowie, 5,5 minuut lang, dus ik heb rustig een kopje koffie kunnen drinken onderwijl. Dit was de Absolute Beginners. We gingen ervoor terug naar het jaar 1986. En ik zeg een hele goede morgen.
1: Bo Ochtendshow, vandaag met Jan Berg.
0: En zo is het net vandaag de beurt aan mij om de ochtendshow weer voor u te doen hier bij Bodemroep van de Bodderstreek. We gaan eens kijken wat het allemaal weer gaat brengen vandaag. Uiteraard kijken we in het verleden wat er gebeurde op de 16e juli. We kijken wie er geboren is op 16 juli. En voort kijken we natuurlijk ook nog eens een keer wat te doen is vandaag in de Bollestreek. En dat is niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Hier kunnen we erop uit om wat leuke dingen te gaan doen. Goed, Bodemroep van de Bollestreek op allerlei verschillende kanalen te beluisteren. Het internet via de ether en verzin maar eraan. Je kunt dus overal ter wereld meenemen als je daar behoefte aan heeft. En doe dat dan ook vooral. Goed, muziek hebben we dus ook volledig voldoende in het mandje liggen. Daar gaan we eerst snel mee verder. Bente, Nederlandstalige muziek. Dit is 3, 2, 1...

0: Bente en haar hedendaagse plaatje 3-2-1, de titel van het nummer hier bij Bode Omroep van de Bollensteek in de ochtendshow.
1: De ochtendshow van Bo, vandaag met Jan Berg op Bo.
2: De Omroep van de Bollensteek.
0: Ja, die ging al wel wat. Nou, doet er natuurlijk beduiken in de agenda. We gaan kijken naar de activiteiten van de stichting Lume. Zij zijn zojuist om 9:10 al gestart in gebouw De Wieken in Noordwijk, waar ze naar straat nummer 5 met het steun- en informatiepunt, oftewel het STIP. En ze bieden ook daar vandaag weer ervaringsdeskundige ondersteuning aan mensen die te maken hebben of hebben gehad met psychische, psychosociale en of verslavingsproblematiek. Er is een open inloop voor informatie en advies en ondersteuning. De cliëntenondersteuners zitten met een kop koffie klaar. En het STIP is de plek om snel antwoord te krijgen op korte vragen of om een rustig begin te maken met een langere periode van individuele ondersteuning. Ik zei het al, gebouw De Wieken, Wassenaarse straat nummer 5 in Noordwijk. En het STIP blijft daar even zitten, want vanaf 11 uur tot half 1 hebben ze daar de krachtcirkel. En ook vanmiddag is er een krachtcirkel, maar dan in Lisse, Vriendenhuis. Lisse, Herenweg 258. Voor wie is de krachtcirkel? Dat komt in elke gemeente voor mensen die om wat voor reden ook wat minder sociale contacten hebben, hierdoor soms kwetsbaar en ongelukkig zijn. Om die reden hebben de gemeenten in de Bollensteek de krachtcirkel in het leven geroepen. En de krachtcirkel is een initiatief waarin mensen die in dezelfde buurt of stad, dorp wonen, elkaar in contact worden gebracht en elkaar zo weer kunnen ondersteunen. Dus die krachtcirkel zometeen tussen 11 en 12:30 in Noordwijk, gebouw De Wieken, Wassenaarse straat nummer 5. En vanmiddag tussen 1 en 3 in het Vriendenhuis in Lisse aan de Herenweg 258. Al daar! Muziek dan maar weer. Ja, ik zie het al. We gaan muziek draaien uit een specifiek vaartje, waar we natuurlijk elke week wel platen uitdraaien. Gaan we doen uit het vaartje van de
1: Bo Ochtendshow.
2: Ouwe munt.
0: We gaan naar 1957 met Ricky Nelson. Dit is Stood Up.

Uit 1957, het is van Ricky Nelson. Dit was Stood Up. Wij gaan eens even kijken wie er geboren is op de 15e juli. Ja, een klein lijstje van mensen die geboren is op de 16e juli. Allereerst gaan we naar het jaar 1920. Daar vinden we Stan Haag, de Nederlandse programmamaker, radio-dj en liedjeschrijver. We kennen hem natuurlijk voornamelijk van zijn programma The Jukebox bij Radio Veronica van dat schip toentertijd en later Radio Mi Amigo. In 1941 geboren vinden we daar Desmond Dekker, de Jamaicaanse componist en zanger. In 1952 Stuart Copland, Amerikaanse drummer van The Police. In 1953 hebben we daarvoor nog Voortje Smit, zij is een Nederlandse zangeres. En in 1996 laatst in ons lijstje Luke Hemmings, Australische zanger en lid van The Five Seconds of Summer. Het is zomaar eens eventjes dat je dat weer even weet. We gaan wat draaien natuurlijk gerelateerd aan een van die jarigen. En dat gaan we doen met muziek uit 2024. Kalantis, David Guetta en The Five Seconds of Summer. Dit is Lighter.

0: En dat was hem, deze opname van Galanta's David Guetta en The 5 Seconds of Summer. Lighter was de titel van de plaat.
1: Dit is de Bouwochtendshow met Jan Berg.
0: Boom, en dan duiken wij weer in de agenda. Reuring in de samenleving, ook zij zijn er natuurlijk weer bij vandaag. Zowel op de locaties Noordwijk als Noordwijkerhout. Maar ze hebben nog veel meer, hè. Ze hebben de boodschappenservice, de verhaalskeur, het tuintje komen opknappen. Als het allemaal niet meer zelf gaat, een bezoekje aan de deur, wandelingetje maken. Bel ze gerust eens op 06-506-10135. Ik herhaal 06-506-10135. Zoals gezegd, fysiek vandaag in Noordwijk. Tussen 2:30 en 3:30. U vindt ze op het sportpark Duinwetering onder de Wijvel daar. En zij spelen vanmiddag de zomerbingo. Ook in Noordwijkerhout zijn ze er en wel tussen 1:30 en 4:30. Gebouwde Maarschade, de Dr. Poelslaan, nummer 21 in Noordwijkerhout. En zij gaan vandaag het pimpen van de judentas afmaken. Dus u bent weer van harte welkom bij Reuring in de Samenleving. Muziek dan maar weer. Ik heb een splitsplinter nieuw werkje voor u klaar liggen van de Der Stadtpoet. Ja, de Duitsstalige muziek. Dit is Sweet Tequila Sunrise. En ook dat draaien we hier gewoon bij Bo. Kan ons dat schelen? Het is toch donderdag, dus dan moet het kunnen.

0: De muziek van de stadpoëet Sweet Tequila Sunrise was de titel van deze plaat die we hier hadden in de ochtendshow. Ja, we gaan eens even kijken in de agenda. Dat lijkt me een goed plan.
1: Bo Agenda.
0: En in die agenda vinden we het volgende. We kunnen naar de film vandaag. Nou, dat is weer mooi meegenomen. En waar kan dat? Ik ga het u vertellen. Bij Floralis aan het Floralisplein nummer 69 in Lisse. Middag om 3 uur de film Hamnet. Om 4 uur Vania. De live action OV. En vanavond om 8:30 de Odyssey. En volgens mij is dat vandaag de première dag voor deze film hier in Nederland. Gaan wij voorts door naar Noordwijkerhout. Dan kunnen we vanmiddag gaan klaverjassen bij de Munnekewei. In de tuinkamer al daar zo om 2:30. Via Antiga nummer 25, daar vindt u de Munnekewei. In Lisse kunnen we weer gaan breien voor de goede doel samen met Mieke tussen 10 en 12 buurthuis Salvatori aan de Wagenstraat nummer 33 in Lisse. Ook tussen 10 en 12 kunt u nog trekken in Sassheim voor het buurtbakkie in de bibliotheek al daar zo Kerklaan nummer 42. En zomaar weer een aantal activiteiten die u lekker kunt gaan ondernemen. Wat zullen we zeggen? Een stukje muziek dan maar weer. Dat vind ik wel een goed plan. We gaan naar het jaar 1970. Op zijn geboortedag hebben we hier Desmond Dekker. You can get it if you really want. Als je maar echt wil, is alles mogelijk.

0: Terug uit jaar 1976 met deze van Desmond Dekker. You can get it if you really want, de titel van de plaat. Kijk op de klok, we gaan eventjes op naar de verkeersinformatie. Want streeknieuws hebben we even niet. De redactie is eventjes op vakantie. En we gaan toch even kijken naar de situatie op de weg.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. In de regio met name op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg ongeveer een kwartiertje extra. Dan drukte bij Rotterdam, bijvoorbeeld de A16 Breda-Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra door werkzaamheden op de A20. En ook op de N11 rijden nog langzaam. In beide richtingen vielen voor Alfa aan de Rijn. Hou rekening met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bo. Inderdaad, we kijken naar de weerkaart voor deze 16e juli.

Morgen is er in de noordelijke provincies veel bewolking met kans op wat lichte regen. In het midden is het ook bewolkt, maar wel droog, terwijl in de zuidelijke provincies de zon schijnt met alleen wat vriendelijke stapelwolken. Halverwege de ochtend is het al 20 tot 25 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Vanmiddag is het warm met de hoogste temperatuur in Limburg. Daar loopt het kick-off naar 31 graden. In Utrecht wordt het ongeveer 28 graden en in de kustgebieden liggen de maxima tussen de 22 en de 25 graden. Daarbij waait een matige noordoostenwind die in de loop van vanmiddag iets aantrekt. In het noorden of oosten is er kans op een felle onweersbui. Elders blijft het droog en vanuit het zuiden breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanavond blijft het in het noordoosten kans op een felle onweersbui. Elders is droog en met wisselende bewolking. De noordenwind neemt geleidelijk in kracht af en vannacht is het rondom en de Waddenzee een kans op enkele buien ook. Vanuit België zou een enkele bui Limburg in kunnen trekken. In de rest van het land is het droog met opklaringen. Het koelt af naar 13 tot 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. De komende dagen gaat het iets minder warm worden dan wat we de afgelopen periode hebben gehad. Is dat erg? Dat daar ook weer niet. Dus meneer De Beste uit Katwijk, als u nog naar het strand wil, misschien vanmiddag nog even de kans pakken. Hè? Dan draaien we deze plaat in ieder geval voor jou. 1974, dit is 10cc en The Wall Street Shuffle.

Martin de Beste uit Katwijk, deze uit 1974. De Ten CC, de Wall Street Shuffle. Ik vond het toen de tijd al een mooie plaat. Meer dan 50 jaar geleden heb ik hem ook gekocht. En hij staat hier achter me ook nog eens 45 toeren singeltje in de bak. En op de achterkant staat, als ik me goed herinner, een instrumentaaltje. Chris Roe My Way of iets in die trant in ieder geval.

We duiken weer in de agenda. In Sassheim kunnen we naar Digicafé vanmiddag tussen 2 en 4 uur. U kunt daar weer terecht met alle digitale vragen rondom de digitale devices die u in huis heeft. De tablet, de smartphone, de laptop. De vrijwilligers van het Digicafé helpen u dan weer verder. Elke maand is er een specifiek onderwerp wat wordt uitgelicht. U kunt daar gewoon vrij inlopen. Voor meer informatie is te vinden bij de balie en op de website van de bibliotheek www.bibliotheekbollensteek.nl. Dus ook vanmiddag weer tussen 2 en 4 de bibliotheek van Sassheim aan de Kerklaan aldaar. Hier werkje heb ik voor u klaar liggen. Laten we dat eens gaan draaien. Sandy Summers, de uitvoerende artiest, en zij zingt Like a 70s Day.

0: Like a 70s Days, dat was een nieuw werkje van Sandy Summers.
1: De dag van vandaag.
0: Inderdaad, de dag van vandaag, 16 juli. We kijken eens even naar wat historische feitjes uit het verleden. Gaan we het jaar 1482. We hebben daar Jan van Schaffelaar, die zag het niet meer zitten. Hij zat op een toren in Barneveld en die werd belegerd door de hoeken. Jan sprong er vanaf en overleefde het niet. In het jaar 1965 hebben we de opening van de Montmartre-tunnel tussen Frankrijk en Italië. In 1957 hebben we daar de eerste supersonische transcontinentale vlucht van California naar New York. In 3 uur en 23 minuten en 8 seconden door John Glenn. In 1969 hebben we daar de Apollo 11, die wordt gelanceerd vanaf Cape Kennedy in Florida. Met doel de eerste man op de maan te zetten. En dat is toen ook gelukt, hè? In 2022 de koppeling van het Dragon ruimtevaartuig van SpaceX met het Internationaal Space Station, de ISS. En dat gebeurde zo'n anderhalve dag na de lancering. Aan boord zijn onder meer 5 CubeSats, oftewel satellieten in de vorm van een kubusje, een doosje wat ze in de ruimte uitzetten. Goed, zomaar wat nutteloze feitjes die we eens eventjes langs hebben laten komen. U bent er weer niks wijzer van geworden, maar u weet het nu weer wel. We pakken weer wat gerelateerd aan een van de jaren. We gaan in 1981 met deze opname van The Police. Dit is Spirits in the Material World.

Lijkt me goed plan om dat te doen. Weet u in ieder geval weer op de hoogte wat er te doen is hier in de Bollenstreek. Wat er ook te doen is, vanavond kunt u terecht in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. En wel om 7:15 voor een van de orgelconcerten in de kader van de zomerserie Muziek in de Jeroen. Vandaag kunt u daar gaan luisteren naar Rien Donkersloot. En hij is de bespeler van het beroemde Karlsorgel in de Grote Kerk in Maassluis. En volgens mij in de Oude Kerk in Noordwijk, Oude Jeroenskerk, speelt hij op het Knipscheeroorgel, als ik het wel heb. Als ik het goed heb onthouden. Goed, wilt u daarheen? U kunt kaarten daarvoor kopen via www.muziekindejeroen.nl. En dat kan ook bij de ingang van de kerk. Dus vanavond om 7:15, Oude Jeroenskerk in Noordwijk. En dat duurt ongeveer tot 9:30. En daarna is er nog gelegenheid met napraten. En dat kan met elkaar en de organist onder het genot van een drankje wat bij de prijs is inbegrepen. Goed, gaan wij weer een nieuw werkje draaien. Nederlandstalig nummer van Brendan Bakken. Dit is een nummer met Jo Houtenrover. Hartenrover.

0: En dat was hem deze Brandon Buckham. Hartenrover was de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd.
1: De gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
0: 1968. Het is Cupid's Inspiration. Yesterday is gone. Een waarheid als een koe. Gisteren is weg.

fietsen we even terug naar het jaar 1968, maar het is van Cupid's Inspiration, Yesterday Has Gone. En Yesterday Has Gone bracht ons wel wat vroeg in de tijd, al even op het punt dat ik alvast afscheid van u ga nemen. Dit was dan weer de ochtendshow voor deze 16 juli in het jaar 2026. Mijn naam is Jan Berg, ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma, dat kan via ochtendshow@bollestreekomroep.nl. Heeft u berichten van onze redactie, die kunnen naar redactie@bollestreekomroep.nl. Mocht u mij persoonlijk willen bereiken, mag ook hoor, janberg.radio@gmail.com. En ik kan ook vertellen dat morgen Cornea is om de reeks van deze week weer af te sluiten. En omdat we geen streeknieuws hebben gehad, hebben we wat meer tijd. Dat betekent dus dat ik in ieder geval nog twee platen heb klaarstaan en we zien wel hoe we even komen. Allereerst gaan we naar het jaar 1974 met Hans Bouwens en zijn George Baker Selection. Uit 1974 draaien we Sing a Song of Love. En als we nog tijd hebben, starten we in Calvin Harris en Ellie Goulding, Miracle uit 2023. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes wat mij betreft graag tot volgende week donderdag voor een nieuwe ochtendshow. Tot dan!

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog net wat langzamer dan gebruikelijk op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg. Ongeveer 10 minuten vertraging staat namelijk een file van 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollestreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
11: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
2: is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Boekaar Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boekaar Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boekaarslaapcomfort.nl.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boekaar. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boekaar Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 12 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn 2 mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
8: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
9: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
10: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
11: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
10: Klinkt goed.
11: Minder gedoe, meer controle. Mokkadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
14: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Dit is Bo.
6: De omroep van de Bollestreek.
5: Met muziek en informatie voor

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Firidenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd 2 weken geleden, 2 weken lang, geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn 2 mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jessie Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 2 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden. En het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
3: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong, Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
3: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 3 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
9: Mensenrelatie Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
9: Dit is Bo.
14: De omroep van de Bollestreek.
9: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bo.
5: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 10 minuten vertraging door een auto met pech. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein doe je er een half uur langer over en dat is vanwege de werkzaamheden. Dan de A16, maar dan richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. A20 naar Hoek van Holland vanwege de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
11: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek

Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel 20 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein 25 minuten extra. En 20 minuten langer onderweg ben je op de A20 naar Hoek van Holland. Voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
4: Dennis Mooi van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid ben je 25 minuten extra kwijt. A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en het Terbrechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden. En de andere kant op ben je een kwartier langer onderweg. Dan de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
11: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
12: Dit is Bo,
13: de omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
1: Bezoek de winkel van De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
2: Zomeractie bij Baader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Baader.
0: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dennis Mooi van de ANWB. In onze regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. De A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en de Keteltunnel heb je 25 minuten vertraging. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. Daar stond al file vanwege de werkzaamheden op de A20. En in die file is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
8: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde?
10: Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
14: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
15: Dit is Bo,
16: de omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Nederland heeft officieel een tekort aan water door de aanhoudende droogte. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Morgen wordt het 23 tot 28 graden.
1: Dennis Mooi van de ANWB. De meeste files in de regio lossen vlot op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je nog wel 20 minuten vertraging voor het Terbrechtseplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
3: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
4: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
5: De omroep van de Bollenstreek.
4: Dit is Bo.
5: Met het nieuws van 7 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Bo.
7: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg.
9: Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: Dit is Bo.
5: De omroep van de Bollestreek.
4: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 8 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf, ga naar Bader.
6: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Als je wilt gaan kamperen, dan is een goede uitrusting een must. De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op kampeergebied in de Bollenstreek. Of je tafels, kampeerstoelen, slaapmatten of kookbranders zoekt, De Jong heeft het. En weet je het even niet? Dan geven we je advies op maat. Begin je reis goed voorbereid en laat niets aan het toeval over.
2: Bezoek de winkel van De Jong Kamperen Recreatie in Hillegom de Zilk en ontdek het avontuur.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
2: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
8: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Help jij meer dan 1 miljoen huishoudens slim om te gaan met energie? Bij Home Wizard bouwen we technologie die helpt besparen en duurzamer leven mogelijk maakt. Gewoon hier in Noordwijk. We groeien hard en zoeken impactmakers. Of je nu codeert, ontwerpt of adviseert, kijk op werkenbijhomewizard.nl en maak impact met jouw energie.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijsonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Robert Baltus met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
12: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
13: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
14: De omroep van de Bollenstreek.
15: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Boucaert Slaapcomfort, uw beddenspecialist in de Bollenstreek. Veel van onze bedden, boksprings en matrassen zijn van een Nederlands fabrikaat. Staat u 's morgens op met pijn in uw nek of rug? Is uw bed of matras toe aan vervanging? Kom dan snel langs. De koffie staat altijd klaar. Boucaert Slaapcomfort, Smederij 2 Noordwijkerhout. Of kijk op boucaertslaapcomfort.nl.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
0: Een goede nachtrust begint bij een goed advies. Rob, Mirjam en Jesse Boucaert. Samen al meer dan 60 jaar ervaring in slaapcomfort. Boucaert Slaapcomfort. Een naam om te onthouden.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 12 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïnse president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zomeractie bij Bader in Noordwijkerhout. Je krijgt nu 30% korting op alle buitenlakken. Van Sikkens, Sigma en Wijzonol. En bij elke liter krijg je een kwast en een kleefdoek cadeau. Pak je voordeel. Voor verf ga je naar Bader.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg.
11: één vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
14: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
15: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 1 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan, in de tweede voorronde van de Conference League, tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online.